betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brand op de weg en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. 18 agenten raakten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestukje verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege een dom foutje, zoals hij het noemt, maar de man wordt officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt en er brak ook brand uit in een opslagplaats. De Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg. Afgelopen weekend, onze Remco Evenepoel won in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone, maar die trok de uitslag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden, maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.

0: om je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is gisteren verder aan de begroting gewerkt in werkgroepjes. De federale regering ging afgelopen zondag nog uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen te ver uiteen. Over de mogelijke BTW-hervorming, dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen, 1 van 9 en 1 van 22%. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De school. Protesten in Frankrijk zijn op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort, maar er zijn ook veel relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken. Een jongen van 15 verloor zijn hand nadat er een granaat werd opgeraapt door hem. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond en werden ook 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er trouwens opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden 50 jongeren opgepakt. Er trokken gisteren duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brand op de weg en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. 18 agenten raakten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestukje verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege een dom foutje, zoals hij het noemt, maar de man wordt officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt en er brak ook brand uit in een opslagplaats. De Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg. Afgelopen weekend, onze Remco Evenepoel won in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone, maar die trok de uitslag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden. Maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is gisteren verder aan de begroting gewerkt in werkgroepjes. De federale regering ging afgelopen zondag nog uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen te ver uiteen. Over de mogelijke BTW-hervorming, dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen, een van 9 en een van 22%. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De school. Protesten in Frankrijk zijn op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort, maar er zijn ook veel relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken. Een jongen van 15 verloor zijn hand nadat er een granaat werd opgeraapt door hem. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond en werden ook 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er trouwens opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden 50 jongeren opgepakt. Er trokken gisteren duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brand op de weg en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. 18 agenten raakten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestukje verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege een dom foutje, zoals hij het noemt, maar de man wordt officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt en er brak ook brand uit in een opslagplaats. De Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg. Afgelopen weekend, onze Remco Evenepoel won in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone, maar die trok de uitslag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden. Maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is gisteren verder aan de begroting gewerkt in werkgroepjes. De federale regering ging afgelopen zondag nog uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen te ver uiteen. Over de mogelijke BTW-hervorming, dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen, een van 9 en een van 22%. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort, maar er zijn ook veel relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken. Een jongen van 15 verloor zijn hand nadat er een granaat werd opgeraapt door hem. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond en werden ook 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er trouwens opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden 50 jongeren opgepakt. Er trokken gisteren duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brand op de weg en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. 18 agenten raakten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestukje verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege een dom foutje, zoals hij het noemt, maar de man wordt officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt en er brak ook brand uit in een opslagplaats. De Europese wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg. Afgelopen weekend, onze Remco Evenepoel won in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone, maar die trok de uitslag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese wielerunie zegt nu dat de fotofinish nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. De weersverwachting: na het optrekken van nevel en mist wordt het zonnig bij maxima tot alweer 23 graden. Maar dat mooie liedje is morgen woensdag voorbij. Het wordt dan wisselvalliger en frisser.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Visit Vlaams-Brabant zette afgelopen weekend haar peters en meters in de bloemetjes. 719 vrijwilligers controleerden het hele jaar door fiets-, wandel- en ruiterroutes in de provincie Vlaams-Brabant en vormen daarmee een belangrijke schakel in het kwaliteitsbeheer van meer dan 7000 kilometer bewegwijzerde recreatieve routes. Tijdens die ontmoetingsdag afgelopen weekend in Steenheuvel bedankte Visit Vlaams-Brabant hen voor de inzet. Het dierenasiel van Sint-Truiden heeft de afgelopen dagen 42 katjes opgehaald rond een woning in Welle. Een ouder koppel gaf de zwerfkatten eten tot de situatie uit de hand liep en er 42 katten rond de woning verbleven. Omdat de dieren niet als huiskat geadopteerd kunnen worden, wordt het een hele uitdaging voor het asiel om voor alle katten een nieuwe thuis te vinden. Meer informatie krijgt u uiteraard ook op de website van het dierenasiel in Sint-Truiden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Trump heeft daarover een presidentieel besluit uitgevaardigd. Normaal mogen alleen landbouwmachines rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS. En de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In Geel-Oost op de E313 is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur stapte op de pechstrook uit om een andere chauffeur te helpen die in pannen stond. Maar net op dat moment reed een andere vrachtwagen hem aan. Dat overleefde de man niet. Het parket onderzoekt het ongeval nog. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun vierde groepswedstrijd verloren met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde, nochtans 0-1 voor. Maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
5: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
4: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Frankrijk is leider met 10 punten. Italië volgt met 7 punten. En onze Duivels hebben 6 punten. Turkije is laatste zonder punten. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Het gaat dan vooral om ongewenst seksueel gedrag, maar ook over psychisch geweld. Annick de Blauwe van het meldpunt.
4: Grensoverschrijdend gedrag komt vaak voor en krijgt ook steeds meer aandacht, onder meer in de media. En tegelijkertijd wordt het meldpunt steeds beter bekend. We krijgen meldingen over heel verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties.
3: Zoals op school, bij de sportclub en op het werk bijvoorbeeld. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. En ook bij een speciale commissie die oudere zaken behandelt, krijgen ze meer meldingen binnen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had geplaatst. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In de buurt van Lyon is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dali gestolen. Het lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de diefstal kon gebeuren. Vorige maand werden nog 4 schilderijen van Renoir gestolen uit een museum aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Dat heeft president Trump beslist. Normaal mogen alleen landbouwmachines en zo rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS. En de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun 4e groepswedstrijd verloren. Met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor. Maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
5: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
3: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Onze Duivels staan daardoor 3e in de groep op 1 punt van Italië. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden. Donderdag opklaringen en buien en nog maar 14 graden. Vrijdag soms wat lichte regen en 13 graden.

We gaan kicken met Billy Ray Cyrus met de Jackson 5 en Oeka Oeka Oeka met Ene Jack.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Wasser.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
5: Lapland. Eindeloze sneeuw, absolute stilte en met een beetje geluk het magische noorderlicht. Op 14 maart neemt Team Herbotsreizen je mee naar het uiterste noorden van Finland. Je verblijft kleinschalig, midden in de ongerepte natuur. De plek om Fins Lapland echt te beleven. Op Husky Safari, met de sneeuwscooter door de wildernis en kennis maken met de Sami en hun rendieren. 5 dagen aan €2.750 per persoon. Ontdek nu alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
6: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
7: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
8: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
6: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
9: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op 1 dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
10: Heiligenbormstraat 30, Alke.
11: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan

Radio Demerstad, desnoods met stand en overbrugging. De Achy Breaky Heart, Billy Ray Cyrus. En deze deed van alles om in dat bed te geraken. Elvis, I Wanna Be Your Teddy Bear.

Let Me Be Your Teddy Bear. Menige vrouw is daar al ingetuind, hè, in dat soort flauwekul. Ja, maar ja, goed. Die kruipen dan bij die vrouw in bed, die pakken hun tanden uit, die leggen hun pruik op het nachtkastje en installeren hun apneu-installatie.

Plezier voor iedereen. Radio Demerstad in de ochtend. Het Festival der Vloemingen. Het enige nadeel is dat je met alle liedjes moet meezingen. Maar ja, je moet er iets voor over hebben. Want er is altijd een addertje onder het gras. Dit is een liedje voor de vrouwen die alleen slapen. Dat zijn de gelukkigste blijkbaar. So Lucky in Bed. En op

De onversaagde Stevie Wonder, I Wish, uit Songs in the Key of Life. En wensen is menselijk. De lat niet te hoog leggen, weliswaar, in verband met uw wensen. Dat is belangrijk. We zijn allemaal Michael Duplantis niet. We geraken er niet altijd over. En zeker niet in deze tijden, vrienden van Radio Demers. Dat al moet ik zeggen, ja, toch wel. Ik ben bijna 68 en ik hoor het woord besparingen nu al 150 jaar. Hè. Maar laten we eerlijk zijn, zolang onze regering via de Nationale Loterij pornofestivals kan sponsoren, zitten we toch nog niet op ons tandvlees. Orchestral Maneuvers in the Dark en Made of Orleans. Ja.

0: stevige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Een nieuwe of tweedehandswagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert, in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Wat doen we vanmiddag? We brengen een klein bezoekje aan Zeeland. Zo vlakbij Vlissingen is dat daar toch, hè? Zoutelanden met Bluff en Gijke Arnaert.

0: Streets of Philadelphia. En Bruce Springsteen, dat is een man waar ik zeer mee in zit, hè. Want die wou meteen verhuizen toen Donald Trump aan de macht kwam in Amerika. En hij zei nog niet verhuisd, hè. Oh nee, ja, niemand wil hem helpen.
1: Oh,

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Annick de Blauwe van het meldpunt.
4: Het kan bijvoorbeeld gaan om fysiek of psychisch geweld, over pesterijen, toxisch leiderschap. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties. Leerlingen of studenten van medeleerlingen, medestudenten, leerkrachten, docenten, maar evengoed om werknemers die iets meemaken met een collega of een leidinggevende.
3: Kan ook bij een sportclub of zo. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had gezet. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Axana Dalle.
5: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
3: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen door een grote uitbraak van de mazelen. Vorig weekend zaten ze daar al aan meer dan 100 gevallen. New York gaat daarom meer testen en sneller vaccineren. In heel de VS doken er al bijna 4000 besmettingen op. Het hoogste aantal in 30 jaar. Het komt vooral doordat al maar minder Amerikanen zich laten vaccineren. In de Nations League staan onze Rode Duivels derde na 4 groepswedstrijden. Ze verloren gisteravond met 4-1 in Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor in Parijs. Je hoort de doelpuntenmaker Dodi Lukebakio.
6: Het is heel moeilijk om zo te verliezen. We speelden natuurlijk tegen een grote ploeg ook. Sowieso moeten we minder goals pakken, maar ik denk dat we zeker weten wat fout hebben gedaan. En we zijn nog wedstrijden, dus we gaan positief verder.
3: Italië klopte Turkije met 3-1. Italië staat zo tweede met 1 punt meer dan onze Duivels. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Half november worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien. Mogelijk met onweer. We halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.

0: Lionel Richie, Running With The Night. Voor de mannen die met de nacht gestaan hebben en nu pas thuis komen. Soldaten kunnen dat niet zijn, hè. Die hebben namelijk een liggend beroep. Ja, dat wordt toch altijd gevraagd, hè. Waar heb jij gelegen?
1: Oh.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Voor elke

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel V&D.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Dire Straits en de Lady Writer on the TV. Dat zie je niet zo vaak, hè? We zien vaker Herman Brusselmans op televisie. Dat is een male writer, hè? Maar lady writers die dat doen wat hij doet, die zou ik graag toch eens tegenkomen. Ook zo met van die vuile praat, zo, hè? Zo van achterwaarts in de kat breien en zo. Verstaan we? Ja, ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg, want de kinderen luisteren nog mee.

Kijk, dat is het kort en bondig samenvatten. Hè? Het leven heeft geen enkele zin. En daarom is het best dat u meeluistert naar dit festival. What's the

mensen aan de Demer, profiteer van de zomerse taferelen waaraan wij graag meewerken met Radio Demerstad. Ja, we mogen het niet helemaal exclusief claimen, maar we geven toch een duwtje mee, hè? Met Susan Fassbender en Stay.

Waarom, zegt ze, waarom zijt gij zo een snoodaard? Een hartenbreker, dat is niet mooi. Dionne Warwick, die het zong met de Bee Gees in de backing. Ken je dat? De backing. De mannen en de vrouwen die meedoen met haar. Hier bent u de backing, hè? Je beseft dat toch, hè? Dat is, ja, maar dat is tenminste de bedoeling, ja. Ik weet het. Af en toe worden er hier de voeten aangeveegd, maar... Kijk, een kniezenoor die daar ommort, hè. Niemand is 100% in orde, zeg. We moeten iets kunnen verdragen van elkaar. En ik hoop zelfs dat u heel veel kan verdragen. Want dan krijgt u op het einde van het jaar, vergeet dat niet, dan krijgt u op het einde van het jaar uw brevet voor moed en opoffering van dit Festival van Vlaanderen. Dat is toch ook al iets, hè?

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
5: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
3: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
6: Het volgende feestseizoen komt eraan.

lokaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemwoel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website. Festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.

De 70s in met Radio Demerstad en Racy. Some girls will and some girls won't. Je moet er dus, niet gemakkelijk, je moet er de goeie uithalen. Dat is een job ook, hè, dat bestaat. Hè. Want er zijn mannen die werken in een sorteercentrum. Hey, dat is daar tof, hè?

Het goede doel en vriendschap. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Het is jammer dat het programma gedaan is, dat ik alle details niet kan vertellen. Bekken voogd. Spijtig, hè? 32 graden in de schaduw. Oei, oei. Het is heet. Amai. Het is te. Zal wel. Je caresse tes jambes. Voilà. Mes mains brûlent ta peau. Toi, tu fermes tes yeux. Et moi, je

0: Morgen zullen wij het zien of onze liefde solide is. Vanaf 7 uur, tot dan.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. Dat schrijft het Nieuwsblad. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
4: We zien dat er nog veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden correct gezien. Chauffeurs zien de slagboom bij de uitrit pas omhoog gaan. Nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
3: Elke dag blazen gemiddeld 133 bestuurders positief in ons land. Als het project in Hasselt werkt, wil Kruk het uitbreiden. Meer dan 10.000 vrouwen zijn het slachtoffer van seksuele afpersing op het dark web. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Mensen kunnen daarvoor $250 op inloggen en de beelden bekijken. Wie beelden van zichzelf wil laten weghalen, wordt afgeperst, zegt onderzoeksjournalist Joppen Uit.
5: Als slachtoffer kan je ook naar dat platform gaan en daar zelf $250 betalen om je eigen naaktfoto's te laten weghalen. Nu, we weten uit vorige onderzoeken van sextortion of seksuele afpersing dat criminelen betalen om foto's te laten offline halen nooit een goed idee is, omdat je hen ook helemaal niet kan vertrouwen.
3: Het parket voert intussen een onderzoek naar het platform. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Aksana Dalla.
6: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
3: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. De co-piloot die vorige woensdag een piloot neerstak tijdens een vlucht naar Israël, wilde het vliegtuig laten neerstorten op een luchthaven bij Tel Aviv. Dat melden bronnen aan een Israëlische nieuwszender. Passagiers konden de dader overmeesteren en de crash vermijden. De co-piloot bleek bij een andere maatschappij geschorst na aanwijzingen van extremisme. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. En ook vrijdag is het wisselvallig en fris.

0: meezingen met de vrolijke liedjes op de radio. Ja, dat deden we deze morgen ook al in de ochtendspits in het Festival van Vlaanderen. Zo hoort dat. Radio Demerstad staat aan met de Gibson Brothers. Dat is eigenlijk net hetzelfde als Bart en Luc, hè. Die kunnen ook niet zonder elkaar. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Gisteravond waren Bart Kael en Luc Appermond te gast in Den Egger in Scherpenheuvel. Ze waren daar voor hun theatervoorstelling Samen Onderweg. En wel, wij ook, hè.
1: De werkvloer.
0: Tot 11 uur vertel ik u nieuwe verhalen en luisteren we naar de classics uit de popgeschiedenis. Zijn we weg?

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Classics uit de popgeschiedenis en met verhalen over ondernemers en handelszaken uit Limburg en Vlaams-Brabant. Dit is zo'n classic. Eentje uit het midden van de 80s. Go West was dat. We close our eyes.
1: Classics at work.
2: Met Dirk Smeets.
0: En bij die verhalen vandaag het verhaal van Roger. Hij is 80 jaar en hij opent samen met zijn dochter een café. En hij gaat dus een nieuw verhaal op de werkvloer schrijven. De Vrijdagmarkt in Leuven die wordt binnenkort weer verdeeld over twee pleinen. En Jan Vertongen, de ex-rode duivel, was vorige week in het ziekenhuis in Diest. Hij kwam daar de nieuwe speeltuin openen van de jonge patiëntjes. Hier hoor je nog eens wat. Welkom bij Demerstad. Don't give

0: J'aime, j'aime la vie. Ik hou van het leven. Ja, dat moet Roger ook gedacht hebben, denk ik.
1: De werkvloer.
0: 9 maanden geleden ging hij met pensioen. Roger is ondertussen 80 jaar. En hij opent deze week samen met zijn dochter Nele een café. Café Groenveld in Heverlee bij Leuven. Roger is daar bekend. En het fijne aan het verhaal zal zijn dat hij die locatie, die hij eigenlijk al 58 jaar kent, dat hij die wil behouden als een echte bruine kroeg. Roger is gedreven door zijn passie en liefde voor de horeca. En met zijn rechterhand nu, Nele, staan ze samen achter de toog van Café Groenveld in Heverlee.
1: De werkvloer.
0: Na 5 jaren nemen Ivo en Hilde afscheid van het oud gasthuis in Leuven. De zaak staat over te nemen. Hilde en Ivo gaan zich verder bezighouden op hun domein in Frankrijk. En ze gaan daar koken voor de gasten die daar gaan overnachten. Ivo en Hilde die wilden hun passie voor koken en gastvrijheid nu verder zetten in La Douce France. Terwijl ze Leuven dus achterlaten. Het oud gasthuis in Leuven zoekt dus een overnemer.
1: De werkvloer.
2: Classics at work.
1: Dirk Smeets van 9 tot 11.

Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Maar ook aan deze klassiek uit de popgeschiedenis hing er een verhaaltje aan vast. Weet je dat nog? Ha, zo mooi hè, die videoclip. Dat stripverhaaltje van Aha en Take On Me. Donderdagavond, dan kan je in de UGC-cinema's in Aarschot gaan kijken naar de film Los Domingos. Dat is een bijzondere film op een bijzondere locatie uit de programmatie van Zebra Cinema. Dat is het platform in Vlaanderen voor de filmliefhebbers. Een idealistische jonge vrouw die gaat intreden in een klooster, terwijl haar omgeving eigenlijk verwacht dat ze gaat studeren. Ze zal het mogen gaan uitleggen. Zaterdag namiddag om 1 uur, dan vertrekt aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek in Diest een gegidste wandeling van ongeveer 4 kilometer dwars doorheen het overstromingsgebied. Wie wil meestappen, die zal de laarzen moeten aantrekken. En zij die meer willen weten over dat gebied zijn zeker van harte welkom. Zaterdag namiddag dan beleef je in de Hemmekes in Zichem een mix van cultuur en ontspanning. En dat voor het hele gezin. Alle activiteiten op zaterdag namiddag zijn daar gratis. Volgende zondag in de voormiddag vindt op campus Dommelhof in Tieltwingen een buurtmarkt plaats. En dat zijn al heel wat van activiteiten die de komende dagen gepland staan. Je kan die rustig nalezen op onze website www.radiodemerstad.be en dan doorklikken naar agenda. Ondertussen gaan wij door naar 1981. Dit is Kim Carnes met een ode aan de actrice Bette Davis.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Verven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meld het

0: direct de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP.

0: Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de

Dat en zo trekken we naar het nieuws van 10 uur. Chris en de nieuwsredactie komt ons zometeen bijpraten over de actualiteit van deze 6e oktober. De Leuvense gemeenteraad die heeft de vrijdagsmarkt herschikt. Voortaan zullen de kramen verdeeld worden over het Ladeuzeplein en over het Herbert Hovertplein. Het zal dus in Leuven voortaan een gemixte markt worden op vrijdagvoormiddag. Dit is Paul McCartney.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Tot 10 oktober trekt de babbelbus door Scherpenheuvel-Zichem. En dat is een ontmoetingsplek waar de inwoners terecht kunnen voor een babbel, een vraag of een activiteit. Het gaat om een proefproject dat, als het aanslaat, ook wordt uitgebreid naar de rest van het Hageland. De babbelbus stond bijvoorbeeld al op parking De Regger in Scherpenheuvel, maar doorkruist de volgende dagen de hele stad Scherpenheuvel-Zichem. Wie wil weten waar de babbelbus staat, die kan gaan kijken op de website van de stad. En dan naar Limburg. De Hasselaars die kunnen dit jaar weer opnieuw kiezen uit een aantal bomen. Jawel, Hasselse gezinnen kunnen dit najaar gratis een boom aanvragen voor in hun tuin. De stad deelt 4 verschillende soorten uit, van een compacte vlier tot een fladderriep die uiteindelijk 30 meter hoog kan worden. Vorig jaar gingen 4.367 gezinnen op het aanbod in, al dus de schepen van Groene Stad, Tine Jans van Vooruit. Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, elk huishouden dat officieel in Hasselt woont kan tot en met 31 oktober 1 boom aanvragen via de website hasselt.be. Afhalen kan je doen op zaterdag 21 november tussen 8 en 14 uur aan de centrale werkplaats in de Hellebeemde 20.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het parket onderzoekt mogelijke seksuele afpersing op het dark web. ALN ontdekte dat meer dan 10.000 vrouwen daar het slachtoffer van zijn. Mensen kunnen voor €250 online inloggen en de naaktbeelden bekijken. En slachtoffers die hun foto's weg willen, moeten ook betalen. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
5: Het is echt belangrijk dat mensen aangifte doen van dit soort feiten. Het helpt onze onderzoekers. Het geeft ons ook de kans om onderzoeken te openen als er Belgische slachtoffers zijn. Het is schaamtelijk als je slachtoffer bent. Maar weet dat jij niet in fout bent als je in beeld hebt doorgestuurd. Het zijn de mensen die het verspreiden, die strafbare feiten plegen.
4: De politie raadt slachtoffers aan om nooit te betalen, want de kans bestaat dat je je geld kwijt bent zonder dat er iets gebeurt. Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
6: We zien dat er nog veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden correct gezien. Chauffeurs zien de slagboom bij de uitrit pas omhoog gaan nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
4: Als het project in Hasselt werkt, wil Kruk het uitbreiden. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. Daarbij viel volgens Russische bronnen zeker 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. De mist verdwijnt en de zon komt erdoor bij 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden.

0: Aangename muziek op dinsdag voormiddag. Terug welkom op de werkvloer. Ja, wij zorgen voor de arbeidsvitamine. Viola Wild was dat, uit 1981.
1: De werkvloer.
0: Volgende zondag dan kan je een blik werpen achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Allendaal in Diest. Ze houden daar volgende zondag open deurdag. Er is een vrije rondgang van 10 tot 17 uur en altijd de kans om een babbeltje te slaan met personeel en met bewoners en zo te luisteren naar andere verhalen op de werkvloer. Volgende zondag dus, tussen 10 en 17 uur. Fijn dat je erbij bent op deze dinsdag voormiddag. Zij komt uit Diest. Lilian Saint-Pierre.

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoeleden, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoeleden, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
1: Sri Lanka. Kleurrijk, verrassend en heerlijk veelzijdig. Op 19 april kan je mee op een unieke 13-daagse groepsreis. Spot wilde dieren op safari. Beklim de beroemde leeuwenrots van Sigiriya. En reis per trein door eindeloze groene theeplantages. Ontdek een eeuwenoude cultuur. Proef van het lokale leven en geniet aan de prachtige Zuidkust. En zoals altijd, persoonlijk begeleid en in beperkt gezelschap. Ontdek de volledige reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
4: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
5: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
4: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

0: Ocean. Arbeidsvitamine op dinsdag voormiddag. Ja, dat is meezingen met de liedjes die je kent, hè. Love Really Hurts Without You.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: We hadden het net nog over die open deurdag in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendaal in Diest. Die open deurdag van volgende zondag. Wel, we blijven nog even daar in de buurt, want Jan Vertongen was vorige week in het ziekenhuis in Diest. Hij kwam daar de nieuwe speeltuin openen voor de jonge patiëntjes.
2: De werkvloer.
0: Ja, het ziekenhuis in Diest heeft vorige week de nieuwe speeltuin geopend op het dakterras naast de afdeling kindergeneeskunde. En Jan Vertongen, die kwam daar het lintje doorknippen. De realisatie is mogelijk gemaakt dankzij een belangrijke bijdrage van de Jan Vertongen Foundation. De nieuwe buitenspeeltuin sluit rechtstreeks aan op die afdeling kindergeneeskunde. En daardoor kunnen de kinderen tijdens een opname of tijdens een korte behandeling even naar buiten zonder de vertrouwde omgeving van die afdeling te moeten verlaten. Nu, de speeltuin moet ook wel een plekje worden waar kinderen even afstand kunnen nemen van die onderzoeken, van die behandelingen, van die dokters en opnieuw gewoon even kind zijn. Ook binnen kunnen de jonge patiëntjes voortaan gebruik maken van nieuwe speeltoestellen, maar die kwamen er dan met de steun van ter ere van Maurice Swinne, Kiwanis en Rotarik Diest en de Trekkerstrek in Bekkenvoort. Ook zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd in, zeg maar, dat nieuwe welzijn, dat nieuwe momentje van de patiënten in het ziekenhuis.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Sugar time.
1: Zoals het hoort, hè, op het einde van de koffiepauze. Sugar time. Het was een classic uit het einde van de 50s. Alweer zo lang geleden. Fijn dat je erbij bent. Op dinsdag voormiddag, dit zijn ze.
2: Classics at Work.
3: Van 9 tot 11 met Dirk Smit.
1: Vrijdagavond organiseert het ontmoetingscentrum Sint Ferdinand in Lummen een kienavond. Met de opbrengst zullen 4 projecten naar een hoger niveau kunnen getild worden. 4 doelprojecten voor kinderen en volwassenen met een beperking. De tickets die kunnen besteld worden online voor de kienavond van vrijdagavond. Volgende vrijdag en zaterdag dan zijn er ook weer voorstellingen van Armandus de Zoveelste. Een voorstelling van de jeugd van het Aleidisch Theater in Aarschot. En uiteraard, ze spelen de voorstelling in eigen huis. Gregory Abbott uit het midden van de 80s. Dit is Shake You Down.
4: Girl.

0: Ja?
1: Kom eens kijken, er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh nee, oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Bel 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Radio Demerstad.
2: Sterretje in de ruit van de werkkamionet.

Radio Demerstad staat aan, dinsdag voormiddag in Limburg en Vlaams-Brabant. Tell her about it. Ja, Billy Joel was dat, de man die al meer dan 1000 optredens gaf in die befaamde concerthal in New York, de Madison Square Garden. En zo hebben die artiesten toch altijd wel iets te vieren, hè? Bart Herman die viert deze dagen 50 jaar muziek maken en dat gaat hij doen met een heel bijzonder concert op 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dat is daar vlakbij het Centraal Station. Hè. Volgende zaterdag dan stelt hij zijn nieuwe album voor, Vintage en Old School. Dat is een album dat hij trouwens ook in een vintage en old school muziekstudio is gaan opnemen in Eindhoven. En ja, zelfs daar heeft hij een liedje over geschreven. Dat werd de titelsong van dat nieuwe album. Hij komt dat dus nu zaterdagavond voorstellen in de Markthallen in Herkdestad. Ik heb me laten vertellen dat er nog kaartjes beschikbaar zijn. Die zijn verkrijgbaar aan de ingang van de Markthallen of gewoon online. En dan ben je er aanstaande zaterdag ook bij daar in Herkdestad. Bart Herman, vintage en old school. Aan al die feestvierende artiesten, hè, dikke knuffels en een

0: The Traveling Band, een van de grote hits uit 1969. Creedence Clearwater Revival, alstublieft.
1: De werkvloer.
0: We hebben het gehad over het verhaal van Roger. Hij is 80 jaar en hij opent deze week samen met zijn dochter Nele een café in Heverlee. En daar gaat hij dus een heel nieuw verhaal op de werkvloer schrijven. De vrijdagmarkt in Leuven wordt gesplitst en gaat binnenkort verdeeld worden over de twee pleinen, het Herbert Hovertplein en het Ladeuzeplein. En Jan Vertongen, de ex-Rode Duivel, was vorige week in het ziekenhuis in Diest. Hij kwam daar een nieuwe speeltuin openen voor de jonge patiëntjes op de kindergeneeskundeafdeling. Zometeen is het aperitiefje klaar met Kurt en daarna is er lunchradio met Patrick. En zo gaat de dinsdag verder met de classics hier op Radio Demerstad. Dit is Eddy Gwendt. Tot morgen.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De vertraagde indexering van het Vlaams gemeentefonds dreigt Kortenaken de komende jaren bijna 1 miljoen euro aan inkomsten te kosten. De gemeente raamt de impact voor de periode 26-31 op 725.000 euro. Samen met de impact van de vertraagde indexering van de middelen uit het Open Ruimtefonds loopt het bedrag op tot 1 miljoen. Een van de domeinen waar de financiële druk voelbaar kan worden in Kortenaken zijn geplande rioleringswerken. In Kortenaken lopen al 3 rioleringsprojecten op dit moment en staan er nog verschillende klaar om op korte termijn uitgevoerd te moeten worden. Maar ja, dan moeten er wel centen zijn. De Mijnkathedraal in Beringenmijn ziet er nu uit als een echte theaterzaal. Het podium voor de musical Mijn Leven stond er al even, maar sinds een paar dagen is ook de tribune er. Die tribune is gebouwd met de originele kerkbanken van de kathedraal. En nu donderdag is de première van de musical. De komende weken is de Mijnkathedraal in Beringenmijn dus het decor van die musical Mijn Leven. Een musical over het liefdesverhaal met de Limburgse mijngeschiedenis als achtergrond. Het is de eerste keer dat de kerk gebruikt wordt voor zo'n grote productie.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er is opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is alles daar nog rustig. Journalist Jeroen van der Ouwera.
5: Hier aan het Charles Rogier Atheneum in Luik blokkeren enkele honderden leerlingen de ingang van de school en hun bezorgdheden zijn nog altijd dezelfde. Ja, de besparingen in het Franstalig onderwijs, te grote klassen, zijn daar het gevolg van. Soms met meer dan 30 leerlingen, zeggen ze. Het lerarentekort wordt daardoor niet opgelost, integendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
4: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. Jongeren die roken, vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
6: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt nog altijd aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 controleerde handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar. Terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de controleerde handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na. Dus die verkocht ook aan minderjarigen. Er mag ook geen verkoop gebeuren online. Terwijl we daar zeker met de e-sigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
4: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. En in Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. De mist verdwijnt en de zon komt erdoor bij 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden.

goedemorgen allemaal. Vandaag dinsdag 6 oktober. We gaan weer een uur lang aperitieven met muziek. Onder meer van Diana Ross en The Whistars op A Brand New Day. Bananarama en The Supremes. And You Keep Me Hanging On.

0: vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
2: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
3: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvensteenweg 160 in dienst.

Michael Jackson en Diana Ross, The Whistlers. En dat waren ze met een brand new day. Vandaag opnieuw zonnig, maximaal schommelen tussen 17 en 22 graden. Morgen lijkt er vooral over het noordwesten kans op mist te zijn. Eerst zijn er opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen. Morgen liggen de maximaal, net als vandaag, tussen een graad of 17 en 22 graden. We luisteren naar die ene helft van Stewart Mix. Je had Dave Stewart, maar je had ook Annie Lennox. En die Annie Lennox, die draaien we nu helemaal solo met No More I Love You's.

We gaan Radio Demonstrat op dinsdag met Bananarama en een Shy Boy. Vandaag, vanmiddag om 2:00, brengen de Beatlefanics in Den Heuvel in Tessenderlo een selectie uit het repertoire van de Beatles. Inkom is €10 en tickets die zijn nog altijd verkrijgbaar via het dienstencentrum van Tessenderlo Ham. En donderdag 8 oktober tussen 9 en 3 zijn de 50-plussers van Halen, Lummen en Hertenstad uitgenodigd op een sportdag. En dat op de sportsite in de Manenstraat in Schullen. Met onder andere Zumba, de line dance en er wordt ook aan yoga gedaan. En zondag 11 oktober tussen 7 en 3 kan je vanuit de school De Prins aan de Boudewijnvest in Diest beginnen aan een oranje wandeling. En wij hier doen door met het programma aperitief nog tot 1:12 en de beste classics.

Word paardenvoer, ook voor jou. Elke maand duurder. Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra. Zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt. En check de actie nu op www.dogevoeders.be.

Radio Dingemerstad. Dit is het programma Aperitief. We hebben de beste classics voor je. Ja, dat ben je nu helemaal gewend, uiteraard van Radio Dingemerstad. En we bewijzen dat de komende minuten met onder meer Herman Hermit, zo dadelijk in No Milk Today. Madonna komt eraan in La Isla Bonita. En we beginnen met dit van Normaal. Ik zeg...

0: gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand.
1: Wow.
0: Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

u kent het verhaal. No milk today. Mijn koe is in congé. Dat waren de Herman Hermits. Morgen om 11 uur doen wij het opnieuw. Ook dan zijn we weer paraat om een nieuwe aperitief op je los te laten. Ik laat u met onder meer dit. Goodbye Sam. Hello Samantha. En dat komt van Cliff Richard. Tot morgen allemaal.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Staking bij de lijn. Nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. De directie werkt aan een alternatieve dienstverlening. Het is nog niet duidelijk hoeveel trams en bussen er zullen rijden. Volgende week maandag is er trouwens een nationale actiedag van de Socialistische Vakbond. Dan wordt er onder meer ook gestaakt op het spoor. Diesel tanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal 2,39 euro. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Jongeren die roken, vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
4: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt nog altijd aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 controleerde handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar. Terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de controleerde handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na. Dus die verkocht ook aan minderjarigen. Er mag ook geen verkoop gebeuren online. Terwijl we daar zeker met de e-sigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
3: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. Al maar meer mensen kiezen voor euthanasie. Vorig jaar waren het er bijna 4.500, een verdubbeling tegenover 6 jaar geleden. Bij net geen 4% van alle overlijdens in ons land gaat het om euthanasie. Bijna 1/4 daarvan gebeurt bij patiënten die niet terminaal zijn. Het gaat dan om mensen die kampen met chronische en ongeneeslijke aandoeningen. Er is opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is alles daar nog rustig. Journalist Jeroen van der Ouwera.
5: Hier aan het Charles Roger Atheneum in Luik blokkeren enkele honderden leerlingen de ingang van de school en hun bezorgdheden zijn nog altijd dezelfde. Ja, de besparingen in het Franstalig onderwijs, te grote klassen zijn daar het gevolg van. Soms met meer dan 30 leerlingen, zeggen ze. Het lerarentekort wordt daardoor niet opgelost, integendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
3: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. In Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. En daarbij viel volgens Russische bronnen zeker 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maxima rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.

0: boodschap die we nog snel meegeven aan Kurt Batens. Take care of yourself. En zorg dat u morgen weer hier bent om 11 uur. Goedemiddag overigens. We begonnen met Level 42.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Voor zij die aan tafel gaan smakelijk eten. U kan misschien eens couscous proberen. Hier

dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: gratis wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 72.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Oh, oh, wat konden die hoog gaan, die dames van de middle of the road. Dat was Sacramento. We doken weer terug de jaren 70 in hier bij Demerstad. Volgende groep, die kennen we vooral van de hit Use It Up and Wear It Out. Het was hun allereerste hit en later volgde deze Inside Out. We hebben er helaas niks meer van gehoord. Dit is Odyssey.

Vanuit de Boathouse, want daar leefde ze, deze Pretty Belinda, al thans, dat beweerde Chris Andrews destijds. Vorige week heeft Rudy van Vlaanderen 's ochtends in een van zijn ochtenduitzendingen nog een parodie, een korte, krachtige parodie op dit nummer gemaakt. En meteen was het ook een schot in de roos. Als u hem wil horen zingen, dan moet u morgenochtend weer present zijn. Vanaf 7 tot 9 brengt hij elke keer weer wat leuks, al zingend op de radio. Het heet dan ook de Karaoke Show bij Demerstad. Tony Joe White, een moeilijke naam om hier op dinsdagmiddag op de radio te brengen. Good in Blues. There's a

Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.

Wie kent ze nog? De gekke danspassen van de ska-muziek. On My Radio was er ook een nummer waar dat werd op gedanst. Hè? De ska, we kennen het allemaal. We hoorden hier de selector nog eens. Gisteren hadden we Paul Michiels in het programma zitten. En vandaag is hij er weer bij, maar dan samen met Soul Sister.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
9: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
10: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: in a stupid ass way.
1: De nummer zou zomaar uit de reeks Bonanza kunnen gekomen zijn. Dat is al heel lang geleden. En voor zij die dat nooit geweten hebben, gewoon eens even googelen. Dan ziet u een reeks over de familie, een cowboyfamilie. En dat noemde dan Bonanza. Dit keer ging het niet over het thema niet over Bonanza, maar het ging wel over Jackie. Het werd bezongen door Scott Walker en de Walker Brothers. Met Michael Jackson en Paul McCartney sluiten we dit uur af. Na het nieuws zijn we er weer terug. Tot zo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulzen, born in 1944 in Tienen, Belgium. He is a professor of the University of Wisconsin, Madison, USA.
4: Een Belg heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Het gaat om professor Francis Hulzen. Hij is 82 en geeft les in de VS, maar studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Hulzen de prijs krijgt.
5: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar het heelal te kunnen kijken dankzij hem.
4: Met de Nobelprijs krijgt Hulzen ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. François Englert in diezelfde categorie. Een staking bij de lijn. Nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. Vakbondsman Jo van der Herten.
6: Het kadert volledig in de besparingsmaatregelen die de federale regering doorvoert. Maar omwille van het feit dat we bij de lijn die stakingsaanzegging moeten indienen en er de gegarandeerde dienstverlening wordt georganiseerd, heeft dat impact op de dienstverlening.
4: Morgenavond weten we hoeveel bussen en trams er vrijdag zullen rijden. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal 2,39 euro. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. Er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen in de Zwarte Zee, dat meldt Bulgarije. Gisteren werd in de Zwarte Zee ook al een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen 2 doden. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
7: Een van die 2 schepen zou ook gezonken zijn. De bemanning van dat schip wordt nog steeds gezocht. En de Bulgaarse regering is op dit moment in crisisvergadering bijeen. En zal binnen dit en enkele uren ook een officiële mededeling de wereld insturen.
4: Volgens Oekraïne zit Rusland achter de aanvallen. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maximaal rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.

tussen de boterhammetjes opgegeten. Of misschien het middagmaal wel genuttigd. Ik hoop dat het u gesmaakt heeft. I'm specialized in you. Dat waren de Time Bandits, om u maar te zeggen dat we er weer helemaal terug zijn. Goedemiddag.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisters met verstand van zaken.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Het volgende feestseizoen komt

0: Inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie kan je bij de festivalshop terecht. Zoemwoel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensesteemweg 160 in

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

u de 70s meegemaakt hebt, dan was u, net als ik en zoveel andere, fan van Boney M. Dit was een van hun vele hits. Rasputin. Volgende donderdag, overmorgen 8 oktober om 20 uur, kijk je in de UGC Cinemas in Aarschot naar de zebrafilm Los Domingos. Een idealistische jonge vrouw wil intreden in een klooster, terwijl heel haar omgeving verwacht had dat ze zou gaan studeren. Een verhaal dat u volgende donderdag kan gaan bekijken, dus in de UGC Cinema in Aarschot. En dit is Tom Jones over liefde natuurlijk.

Winkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Ja!

Dikke pluim voor de muzieksamenstellers van vandaag. Want de muziek is bijzonder goed, als u het mij vraagt. Dat was Stephanie Mills nog eens met Never Knew Love Like This Before. Daarvoor nog een Belgische hit van de Pebbles en Seven Horses in the Sky. Radio nu luider zetten, want dit is een grote hit geweest in 1972. Toen mocht je zo nog maar kussen wie je graag wou kussen. C. Jérôme.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Stelt je in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Om dit van Jerry Rafferty en de Baker Street kennen we uiteraard allemaal van hem. Hè? Maar dan kwam in 1992 een dansbare hit met dezelfde tekst en wat meer beat eronder. Undercover zorgde daarvoor en meteen stonden ze in de top 5 van de hitparade. De danshitparade, zullen we maar zeggen, vanuit die tijd hier bij ons in Vlaanderen. Volgende zondag, 11 oktober om 15 uur, is er weer voetbal. Averbode testelt Okselaar, ATO A met andere woorden, ontvangt Esperanza Pelt en Binkom Haasrode A. Als

Als liefhebber van de Franse muziek bent u vandaag zeker in de watten gelegd. We hadden straks C.J. Rom met Kiss Me. En dan was er Mark Hamilton en Comme J'ai toujours envie d'aimer. De voorlaatste van deze dinsdagaflevering van de middag. Morgen komen we graag bij u terug. Tot dan.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf eind volgend jaar rijden er in het weekend 2 extra treinen tussen Leuven en Brussels Airport. Een jaar later rijden er ook meer treinen tussen Leuven en Hasselt. Dat maakte NMBS bekend in het nieuwe vervoersplan dat tot eind 2029 loopt. Vanaf december 28 moet je sneller van Leuven naar Hasselt kunnen. Daarvoor zet de NMBS elk uur een extra trein in. 2 treinen stoppen alleen in Aarschot en Diest, de derde ook in Wezemaal, Langdorp, Testelt en Zichem. Vanaf december 27 komen er in het weekend ook 2 extra treinen tussen Leuven en Brugge. Die rijden onder meer langs Brussels Airport en vertrekken rond 6:00 ochtends en 11:00 s'avonds in Leuven. Tot slot werkt de NMBS ook verder aan de vernieuwing van het station van Tiene. In Diest en in Landen komen er weer extra parkeerplaatsen voor fietsen. Met de nieuwe module palliatieve zorg bij kinderen en neonaten wil Hogeschool PXL zorgverleners beter voorbereiden op complexe en ingrijpende zorgvragen. PXL is de eerste hogeschool in Vlaanderen die deze module lanceert. Elk jaar krijgen heel wat gezinnen de boodschap dat hun kind een levensverwoestende aandoening heeft. Het blijft een onderwerp waar de samenleving het moeilijk mee heeft. Palliatieve zorg voor kinderen en neonaten vraagt een specifieke behandeling en benadering waarin medische expertise hand in hand gaat met psychosociale ondersteuning, communicatie en aandacht. De module richt zich op zorgverleners die zich willen verdiepen in de zorg voor kinderen en hun gezinnen tijdens dit traject.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Halsen, born in Tienen, Belgium.
5: De Belgische professor Francis Halsen heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Hij is 82, komt uit Tienen in Vlaams-Brabant en studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Halsen de prijs krijgt.
6: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar het heelal te kunnen kijken dankzij hem.
5: Met de Nobelprijs krijgt Halsen ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. Een primeur in Duitsland, een parlementslid van de extreemrechtse AfD, is daar verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrecht zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer en opnieuw 23 graden.

0: Casey and the Sunshine Band. Wel niet zo'n grote hit als het nummer That's the Way I Like It, maar het was wel een gewaardeerde track op hun album destijds. En dit nummer verscheen ook een aantal keer op een B-kantje van hun singles. Dit was Come to My Island uit 1979. Naar een eiland moeten we niet, we zitten hier toch goed voor een siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Voilà, zo zijn we vertrokken. Hele goeiemiddag allemaal, straks weer de feiten van de dag. Het uitgebreide weerbericht komt eraan over een klein half uurtje. En er is uiteraard ook veel muziek. Dit is Robert Miles en One is One.

0: je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij De Kessel is uw mazoettank in goede handen. Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvensteenweg 160 in dienst.
7: Heb jij een oldtimer, cabrio of sportwagen die gemaakt is voor meer dan alleen de garage? Dan is dit jouw avontuur. Op 29 mei trekt Herbots Classic naar Slovenië. 9 dagen lang rijplezier over kronkelende bergwegen langs smaragdgroene rivieren, wijngaarden en de Adriatische kust. Je rijdt met je eigen wagen, wij zorgen voor de routes, bijzondere stops en de gezelligheid van een groep onderweg. Herbots Classic Slovenië, vanaf 1590 euro per persoon. Start de motor en ontdek alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.

The Commune Art met Don't Leave Me This Way. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven een beetje trager, maar het tempo werd dan flink verhoogd en daardoor waarschijnlijk ook dat het zo'n grote hit werd in 1986. Jan de Groot, Radio Gamerstad. En dan nu de feiten van de dag. We zijn 6 oktober vandaag en vandaag exact 36 jaar geleden, op 6 oktober 1990, was de eerste aflevering van FC De Kampioenen te zien op TV1. En tijdens het beleg van Antwerpen op 6 oktober 1914 kregen de Belgische soldaten in de stad bevelen voor de terugtocht richting de IJzer, uit angst dat ze zouden ontsnappen of misbruikt zouden worden tijdens de nakende Duitse bezetting. Daarom werden ook die dag de gevaarlijke roofdieren in de zoo van Antwerpen preventief afgemaakt. En het Europese Hof van Justitie bepaalt op 6 oktober 2015 dat technologiebedrijven als Apple, Facebook, Google en Microsoft geen gegevens van Europeanen mogen opslaan in de Verenigde Staten. En op 6 oktober 1927 wordt in diverse Amerikaanse bioscooptheaters de eerste film met geluid vertoond. Het is The Jazz Singer, met in de hoofdrol Al Johnson. Hij speelt de film in blackface, dat betekent dat hij zwart geschminkt is, omdat het in die tijd nog niet weggelegd was voor Afro-Amerikanen om letterlijk in het voetlicht te treden. Siesta! Jan de Groot! En nu Gilbert O'Sullivan, alsof er gevaar op ons afkomt. Get down!

Lekkere dansplaat uit het midden van de jaren 80 en een nummer dat het vooral bij ons in België erg goed deed in de hitparades, maar wel blijven steken op een tweede plek. Net geen nummer 1 geworden. Deze van Alicia, dat was Baby Talk. Het weerbericht. Ja, mooi nazomerweer nog vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen na het optrekken van het ochtendgrijs krijgen we eerst mooie opklaringen, maar in de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en in de late namiddag of avond komt er regen en buien. De temperaturen kunnen lokaal nog oplopen morgen tot 24 graden. Donderdag wordt het wisselvallig met geregeld buien en tussendoor ook opklaringen. Het is dan wel gevoelig frisser bij maxima tussen 11 en 15 graden. Vrijdag begint droog met mogelijk enkele opklaringen, maar vrij snel wordt het dan zwaar bewolkt, gevolgd door lichtregen of motregen en 17 graden. Ook het weekend blijft wisselvallig bij dan nog 15 graden. En dit is Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: Ik denk de oudste plaat in het eerste Siesta Uur vandaag komt uit 1963. Je hoorde Elvis Presley met Bossa Nova Baby.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En overmorgen donderdag dan maken de 4 mannen van Percossa in Den Egger in Scherpenheuvel jacht op de act om het publiek omver te blazen. Ze doen dat met de theaterproductie Bommetje. Daarbij rijst de ultieme vraag, als je opnieuw kon beginnen, wat zou je dan anders doen? Donderdagavond om 8 uur in Den Egger. En aanstaande zondag dan komt de postzegelkring Germinal Beringen samen in de parochiezaal van Korspel Beverlo. Er is vrije toegang voor iedereen, zondag aanstaande tussen 9 uur en 11:45. En ook aanstaande zondag komt de gespreksgroep Levensbeschouwingen samen in Den Egger in Scherpenheuvel voor het lezen en bespreken van teksten. Iedereen is welkom, de toegang is gratis en het begint zondag om 10 uur.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
4: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
5: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
6: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
5: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
7: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar roger van der Velpen@hotmail.com.

De Steve Miller Band en Fly Like an Eagle. En weet je wat ook vliegt? Dat is de tijd. Ons eerste siesta-uur zit er al bijna op. Dat betekent even tijd maken voor het nieuws. Zometeen, daarna zijn we er weer. En tot zolang nog Bobby Vinton en Tracy Ullman.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Visit Vlaams-Brabant zette afgelopen weekend haar peters en meters in de bloemetjes. 719 vrijwilligers controleerden het hele jaar door fiets-, wandel- en ruiterroutes in de provincie Vlaams-Brabant en vormen daarmee een belangrijke schakel in het kwaliteitsbeheer van meer dan 7000 kilometer bewegwijzerde recreatieve routes. Tijdens die ontmoetingsdag afgelopen weekend in Steenheuvel bedankte Visit Vlaams-Brabant hen voor de inzet. Het dierenasiel van Sint-Truiden heeft de afgelopen dagen 42 katjes opgehaald rond een woning in Welle. Een ouder koppel gaf de zwerfkatten eten tot de situatie uit de hand liep en er 42 katten rond de woning verbleven. Omdat de dieren niet als huiskat geadopteerd kunnen worden, wordt het een hele uitdaging voor het asiel om voor alle katten een nieuwe thuis te vinden. Meer informatie krijgt u uiteraard ook op de website van het dierenasiel in Sint-Truiden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 scholen geblokkeerd tijdens de Nationale Actiedag. Tienduizenden mensen komen er op straat na dagenlang protest. Ze eisen kleinere klassen, meer leerkrachten en modernere gebouwen. Journalist Klaas Daneel is voor ons in Rijssel.
5: Er zijn heel veel jonge mensen, tieners hier aanwezig, van middelbare scholen ook, ook studenten uit universiteiten. Maar niet alleen jongeren, ook hun ouders, hun grootouders, hun leerkrachten. Die zijn hier allemaal met één doel om de toekomst van de jeugd te beschermen en die toekomst begint op school.
4: Ook de politie is massaal aanwezig, nadat de protesten de afgelopen dagen al meermaals uitdraaiden op geweld. Primeur in Duitsland. Een parlementslid van de extreemrechtse AfD is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. De Europese Voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens een Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens rust. Rond de twee matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wordt het wisselvallig en fris.

0: Australische band Men at Work, die dit nummer destijds opnamen in eigen beheer. Het kwam op het B-kantje van hun eerste single. Maar achteraf tekenden ze dan een platencontract bij Columbia Records. Het nummer werd een beetje bewerkt en ja, het werd een grote hit in 1982. Dat was Down Under.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Hele goedemiddag allemaal. We gaan beginnen aan deel 2 van Siesta. We gaan richting 4 uur en onthoud het, dat is een one-way ticket. Dit is Eruption. One-way.

0: Abstract, nail styling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
3: Verven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meldertse straat nummer 8.
3: Voor meer verf en minder betalen, gaan we VND inhalen.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Dat was Toto en die scoorde met de meeste van hun nummers grote hit. Maar dit bleef commercieel gezien eigenlijk een klein beetje onbekend. Maar wij bij Radio Demerstad zijn het nog lang niet vergeten. Dat was Holy Anna.

Dierenliefhebbers hebben een zeldzame tweekoppige schildpad ontdekt op een schiereiland in de Amerikaanse staat Massachusetts. Het dier is tegen de verwachtingen in kerngezond. Het gaat om een diamantrugschildpad. Het dier leidt aan tweekoppigheid. Dat is een ontwikkelingsstoornis waarbij de celdeling niet goed verloopt, waardoor het dier meestal niet levensvatbaar is. Deze schildpad heeft twee hoofden, maar is wel kerngezond. De koppen functioneren onafhankelijk van elkaar, maar delen samen één lichaam. Het diertje is daarvoor naar een speciaal asiel voor wilde dieren in Massachusetts gebracht. Tweekoppigheid ontstaat door een combinatie van factoren. Het kan te maken hebben met de relatief lange levensduur van de schildpadden en hun neiging om naar dezelfde nestplaatsen terug te keren. Het gevonden exemplaar is een van de 3 tweekoppige schildpadden die in de afgelopen 5 jaar zijn gevonden op Cape Cod. Diamantschildpadden worden met uitsterven bedreigd. En juist daarom is het volgens wetenschappers belangrijk om dieren met deze aandoening goed te bestuderen. En dat doen ze dus.

0: ik hou ervan, hè. De Hollies, plaat uit 1966, dat heette Stop, Stop, Stop. En misschien hou ik er wel van omdat ik nu zelf ook even wil stoppen, halt houden in deze siesta. Want het is tijd voor koffie.
1: Daar is de koffie!
0: En hij komt er al aan, we gaan hem laten smaken. De komende drie platen, ik zou zeggen, kom er allemaal bij en geniet ervan.

0: Ja, lekkere siesta plaat noem ik dat. Deze Margherita van Massara was een nummer uit 1980.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Aanstaande vrijdag om 8 uur vindt in het Maurice Baans stadion van Herk de Stad de aftrapquiz plaats. Dat is een quiz voor ploegen van 3 tot 5 deelnemers. En aanstaande zaterdag om 7 uur is het voetbalterrein van FC Geetbet de vertrekplaats voor de Nacht van de Duisternis. Met een zaklamp verken je daar de wandelpaden. Het wordt een tocht tussen 4 en 8 kilometer. En zaterdag en zondag organiseert volleybalclub Golazo Averbode een mosselfestijn in het Laar in Okselaar. Lust je geen mosselen, geen probleem, er zijn ook andere gerechten op de kaart. Zaterdag kan je er smullen vanaf 12 uur, zondag is dat vanaf 2:30. En ook aanstaande zondag vindt op de campus Kamsa Aarschot een boekenmarkt plaats. De toegang is gratis, zondag van 10 tot 4. En dit zijn Mike and the Mechanics.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
2: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
7: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
8: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 2.

Arthur Conley en Do You Like Sweet Soul Music. En meer muziek komt eraan zometeen na 4 uur. Dan is er de spits met Gunter Schepers. Maar wij moeten eerst en vooral deze siesta nog afsluiten. En kijk, Stevie Wonder hebben we nog met Happy Birthday. We zijn vandaag 6 oktober. Doet mij eraan denken, dat was ooit de dag dat ik in het huwelijksbootje stapte. Maar ja, dat is ook alweer wat jaren geleden. Maar iedereen die jarig is vandaag, een dikke proficiat. En blijf luisteren naar Demerstad. Wij zijn er morgen weer om 2 uur. Heel graag tot dan. We'll be right back.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Tot 10 oktober trekt de babbelbus door Scherpenheuvel-Zichem. En dat is een ontmoetingsplek waar de inwoners terecht kunnen voor een babbel, een vraag of een activiteit. Het gaat om een proefproject dat, als het aanslaat, ook wordt uitgebreid naar de rest van het Hageland. De babbelbus stond bijvoorbeeld al op parking De Legger in Scherpenheuvel, maar doorkruist de volgende dagen de hele stad Scherpenheuvel-Zichem. Wie wil weten waar de babbelbus staat, die kan gaan kijken op de website van de stad. En dan naar Limburg. De Hasselaars die kunnen dit jaar weer opnieuw kiezen uit een aantal bomen. Jawel, Hasselse gezinnen kunnen dit najaar gratis een boom aanvragen voor in hun tuin. De stad deelt 4 verschillende soorten uit, van een compacte vlier tot een fladderriep die uiteindelijk 30 meter hoog kan worden. Vorig jaar gingen 4.367 gezinnen op het aanbod in, al dus de schepen van Groene Stad, Tine Jans van Vooruit. Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, elk huishouden dat officieel in Hasselt woont kan tot en met 31 oktober 1 boom aanvragen via de website hasselt.be. Afhalen kan je doen op zaterdag 21 november tussen 8 en 14 uur aan de centrale werkplaats in de Hellebeemde 20.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Dat verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
5: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken. Constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
4: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwam het tot stevige confrontaties met de politie. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hoge Rechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. De Europese Voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens rust. Rond de 2 matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een tricksters met verstand van zaken.
1: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
2: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelok.

Het was, het is nog altijd een goede soundtrack, die van Saturday Night Fever uit de jaren 70. Het is trouwens ook een hele goede film. Hè? En de Bee Gees die zorgde voor de muziek. Nights on Broadway, het nummer dat je net kon horen, dat komt er onder meer uit. Alsmaar populairder, het Oktoberfest in Duitsland. Gewoon dagen aan één stuk bier drinken, daar komt het op neer. Ze hebben een bezoekersrecord dit jaar verbroken. 7,4 miljoen gasten die zijn daar in Duitsland bier gaan drinken. Het zijn niet alleen Duitsers. Nee, er zijn ook Belgen afgezakt, naar het schijnt. Moet dat maar niet zo plezant zijn. Bij ons is er goede muziek, uiteraard, want je luistert naar Nemerstad. Straks Neil Christian, we draaien een plaat uit de jaren 60 van hem. Maar eerst deze kerels, Pet Shop Boys, met Heart.

vandaag is het voorlopig de laatste nazomerdag, want morgenavond bereikt er een regenzone ons land. En dat is ook het programma voor de komende dagen. Jammer maar helaas. Ook de temperatuur die gaat naar beneden. Maar vandaag is het alvast superweer. En als je naar boven kijkt, als het donker is straks, dan zie je misschien wel

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Je hoort
1: nog eens wat. Dit is Demerstaat. Hier hoor je thuis.

Goed nieuws, het aankomende weekend is het bintjes onder tafel. Koken is echt niet nodig, want vanaf vrijdag tot en met zondag organiseert VC Langdorp in haar kantine een mosselfeest. Van vrijdag tot en met zondag. En je mag ook elke dag gaan, want er zijn ook andere gerechten verkrijgbaar. Zo kan je elke dag iets anders eten. Vrijdag opent de keuken van 5 tot 8, zaterdag tussen 4 en 8. En zondag van 11:30 tot 7. En afhalen is ook mogelijk. Onze Frits heeft dat netjes genoteerd. Je kent hem op onze website in de weekend- en weekkalender. Gewoon surfen naar radiodemerstad.be. Wij doen hier een rondje jaren 80 van Helen met Jump. Maar eerst een rustpuntje inbouwen na die drukke werkdag. Met een mooie plaat van Spandau.

ondertussen uitgegroeid tot een echte klassieker. Van Halen 1984, toen werd het op plaat gezet. En het blijft nog altijd even goed. Die jump, laat ons dat maar doen. Call you.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.

Gewoon omdat beweging belangrijk is. Ja, krachttraining moeten we blijkbaar doen. Hè. Dat is de nieuwe hype, maar het is belangrijk. Vooral op latere leeftijd. Dus voor 50-plussers, jawel, je moet je spieren blijven uitdagen.

Of dat we in de richting van 5 uur gaan, denken we wel eens aan een aperitiefje. Dat mag een glaasje rode wijn zijn. Maar met mate, hè, dat is het belangrijkste. Red Red Wine, UB40. Zo dadelijk om 5 uur de nieuwsupdate. Naar deze van T-Rex, ook een klassieker. Hier is Game.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Betrokken passagiers worden op tijd verwittigd, zegt Isanshua Lekli van Brussels Airport.
4: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
3: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Het verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
5: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken. Constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
3: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwam het tot stevige confrontaties met de politie. Onze winkelkar blijft goedkoper worden. De inflatie in de supermarkt daalt voor de vierde maand op rij. Dat heeft Test aan Koop berekend op basis van een volle kar in de 6 grootste supermarktketens. Onder meer fruit en groente, diepvriesproducten en vis waren in september goedkoper dan in augustus. Alcohol, poetsproducten en shampoos werden dan weer een pak duurder. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hoge Rechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. Voor

0: Dat is er ook een van lang geleden, 1978, ja. De Niet en Niet, Blondie. Dat straks hebben we het gehad over het bier drinken in het Oktoberfest in Duitsland. En dan moet er toch een plaat gedraaid worden uit dat mooie landje.
1: Ik zie er

genieten van een van de laatste zomerdagen. Allee, voorlopig toch een van de laatste zomerdagen van dit jaar. En vandaar dat we de Beach Boys nog eens gedraaid hebben. Good Vibrations. En dan is Remo aan de beurt. Raimundo del Vasco Verde.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be.

Dit was Karen Young met het geweldige Hardshout. Volgende zaterdag, dat is goed om te weten. Tussen 10 en 5 kom je in de Angels Diamond Ranch. Lobbense Molenweg in Scherpenheuvel. Meer te weten over het leven op zo'n ranch. Ik dacht dat dat alleen in Dallas bestond, in Texas. Maar dus ook bij ons in de buurt in Scherpenheuvel. De kinderen die kunnen een ritje maken op de pony en deelnemen aan spelletjes. Meer informatie is terug te vinden op de website radiodemerstad.be.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
8: In het Hageland en Limburg op FM.
9: In Brussel en Leuven op DAB+.
8: Over

De groep heet Was, Not Was. Dit is eigenlijk een van hun enige wapenfeiten. Maar het was wel een grote hit in 1987, die we nog altijd draaien vandaag trouwens. Die Walk the Dinosaur. En zomaar hitje, om het af te leren. Deze is wel echt heel plezant. Het is

What's going on? Ah, wel, straks na het nieuws van 6 uur hoor je Willem de Groot bij Demerstad. We hebben net Marvin Gaye gedraaid, we hebben Aretha Franklin gedraaid, echte soulmuziek. Maar eigenlijk hebben we ook bij ons in België, in Vlaanderen zelfs, soulstemmen. Ze woont tegenwoordig in Parijs, maar het is eigenlijk een Hasseltse. Fabienne de Mal, we kennen ze als Axel Red. Ze zingt naïef, maak er nog een leuk.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer ophebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Je hoort Stef Willems.
4: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
3: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Je hoort Isan Chiwalikli van Brussels Airport.
5: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
3: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Istanbul, in Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford. Maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. 70 Belgische topatleten werden vandaag uitgenodigd bij koning Filip en koningin Mathilde op het paleis in Laken. Het vorstenpaar wil hen feliciteren met hun knappe prestaties. De atleten behaalden onder meer medailles op de Europese of wereldkampioenschappen. Jana van Lent, die deze zomer brons haalde op de 10.000 meter op het EK Atletiek, was onder de indruk.
6: Dat is heel eigenlijk onbeschrijfelijk dat er inderdaad zo'n erkenning is. En ik denk dat als atleet, maar ook als coach of de hele entourage rond, dat heel veel betekent om hier te mogen komen. Dus ja, een hele grote eer.
3: Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.

0: Zo, dat was die nummer 1 hit van Mike Oldfield en de stem van Maggie Reilly natuurlijk. Hè, want die zorgde er toch voor dat dit een dikke hit werd. Hey, goeie avond vrienden en vriendinnen. Het is dinsdag 6 oktober. Welkom bij Demerstad en dank je Gunther voor de spits.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
5: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
6: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Een echte vijf klassieker, hè? Deze Nutbush City Limits van het duo Ike en Tina Turner. We gingen terug naar de 70s. En morgen kan je naar de film in Cinema Paradiso in Diest voor Dead Man's Wire. Over een overvaller die bevestigt aan de nek van Richard een pistool dat afgaat bij een eventuele ontsnappingspoging. Tickets bestel je online of morgen overdag via Den Amer. Dead Man's Wire morgen in Cinema Paradiso. In de Bogaard in Sint-Truiden kan je vanavond naar The History of Sound over twee muzikanten die samen door Maine trekken om traditionele volksliedjes vast te leggen. En mocht je vanavond in Sint-Truiden niet kunnen, je kan die ook gaan bekijken morgen in Beringen en vrijdagavond in Cinema Paradiso in Diest. En nu naar de Sutherland Brothers. Die bestonden uit twee broers, Ian en Gavin Sutherland. En één van de twee, Gavin Sutherland, wordt er vandaag 75. Ze hadden een hit samen met Quiver, deze Arms of Mary. MUZIEK

nummer is niet te tellen. Hè. Denk maar aan de Championettes, Ben Kramer, Joe Dassin. En zo kan ik er nog wel een paar opnoemen. Maar dit was de originele, denk ik. Hè. Suddenly You Love Me van de Tremolos uit 1968. Je wordt daar gewoon instant vrolijk van. Donderdag tussen 9 en 3 zijn de 50-plussers van Halen, Herk de Stad en Lummen welkom op de sportsite in de Manenstraat in Schule voor een sportdag met onder andere yoga, zumba en line dance. Meer info op de communicatiekanalen van de drie gemeenten Halen, Herk de Stad en Lummen. Ik zou zeggen, ga jullie gang. Bewegen is gezond voor zover dat mogelijk is. En nu naar een pioniersvrouw uit het ska-genre. Dat is Millie Small. Ze werd 80 jaar geleden geboren, maar ze overleed helaas in 2020. Ze was er 73. Hier is ze nog eens, Millie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met

muziekwereld, deze Carole King. Ze zat te genieten van een pintje of een koffietje, misschien of een colaatje. Het zou zomaar eens kunnen in het Hard Rock Café. En op dit ogenblik spelen de Belgische belofte voetbal tegen Denemarken. De U21, die hebben genoeg aan een gelijkspel om zich te plaatsen voor het Europees kampioenschap. Maar dat is natuurlijk niet van de poes, hè, want Denemarken is de concurrent, staat net achter hun in de groep. België moet niet winnen, maar minimum gelijkspelen is wel aan de orde. Dus zeker proberen niet te verliezen. Want als we gisteren nog even keken naar de Rode Duivels, de grote Rode Duivels, die kregen een pak voor de broek van Frankrijk met de 4-1 uiteindelijk. De wedstrijd duurde daar een kwartiertje te lang. Maar goed, voorlopig nog 0-0 bij de belofte tussen Denemarken en België. Het is vandaag 77 jaar geleden dat Bobby Farrell, de danser van Boney M., werd geboren. Hij overleed wel in 2010. Hier zijn ze met The Children of Paradise.

0: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
3: Het volgende feestseizoen komt er.

0: feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboe! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Gewezen Beatle George Harrison met een van zijn eerste solo-hits na My Sweet Lord, What Is Life uit 1971 uitgebracht. Kort na de split van de Beatles. De Belgische belofte voetbal spelen tegen Denemarken halfweg de eerste helft nog 0-0. En dit is een Amerikaanse nummer 1 uit 1985. Het geweldige Can't Fight This Feeling van REO Speedway.

Oh, heerlijke Amerikaanse pop hè, van REO Speedwagon. In Amerika werd het nummer 1 in Billboard's Hot 100. We kennen ze ook van Keep On Loving You. En dit was een van de opvolgertjes van ruim 40 jaar geleden. Hou je van theater en wil je een antwoord op de volgende vraag? Als je opnieuw kon beginnen, wat zou je anders doen? Die vraag komt aan bod in de theaterproductie Bommetje van de vier mannen van Percossa. En die wordt opgevoerd donderdag aanstaande om 8:00 in Den Egger. Dat lijkt me de moeite om eens gaan te kijken, denk ik. Inkom €25. En nu naar het nieuws van 7 met Roger Glover en Love Is All.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf 18 oktober kan je 3 zondagen op rij gaan wandelen in Vlaams-Brabant, een initiatief van de provincie. Tijdens een wandeling van ongeveer 12 kilometer ontdek je de natuur en proef je van verschillende streekproducten. De wandelingen starten onder meer in Diest, Zoutleeuw en Hoegaarde. Deelnemen kost €6,50. Je kan je inschrijven via visitvlaamsbrabant.be en daardoor klikken naar Wandelzondagen. 6 Limburgse bibliotheken starten samen met Hogeschool PXL een online leesplatform om middelbare scholieren aan het lezen te krijgen. Op dat platform kunnen leerkrachten en bibliotheekmedewerkers inspirerende leesactiviteiten vinden en zelf ook delen. Het doel? Kinderen en jongeren weer zin geven om een boek vast te nemen. Maar of ze dat gaan doen is natuurlijk nog maar de vraag. Het is sneller waarschijnlijk geweten dat ze hun laptop of gsm zullen pakken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Nicola Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder Mirjam Ullens. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10:00 's morgens, maar de jury raakte het niet eens, zegt journalist Nathalie Dijk.
5: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voorbedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die doodslag. De 3 rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren en zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
4: Morgen kent hij normaal zijn straf. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer op hebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Je hoort Stef Willems.
6: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
4: In Istanbul, in Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford. Maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. En wielrenner Jarno Widar heeft zijn eerste profzege beet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers Trevali Varesine. Widar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogačar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar 15 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Mr. Patrick Hernandez, dikke hit in 1979. Het is bij die ene grote hit gebleven, maar het levert hem nog elke dag auteursrechten op. Dus rentenieren, dat zit er wel in, denk ik, na deze Born to be Alive. Hey, welkom in deel 2 van de show hier bij Demerstad. We kijken ook even voort naar Denemarken, België voor beloften. En 0-0 is het nog altijd, dus voorlopig de jonge duivels nog op koers voor het EK.
1: Van 6 tot 8 met

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij De Kessel.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
4: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand.
5: Wow.
4: Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
6: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
7: In de regio Ter Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
6: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

Use It Up and Wear It Out. Het was de doorbraaksingle voor Odyssey. En daarmee gingen we terug naar 1980. Intussen rustte in Denemarken België bij de voetbalbeloften. Het is nog altijd 0-0 en dat volstaat natuurlijk nog altijd. Nog 45 minuten volhouden zo meteen. En nu vrijdag de 9e oktober, dan organiseert Ontmoetingscentrum Sint-Ferdinand in Lummen een kienavond ter gelegenheid van hun 130-jarig bestaan en als steun aan 4 projecten voor kinderen en volwassenen met een beperking. Tickets kan je bestellen via shop.sintferdinand.be. En er is ook een kaart- en kienavond georganiseerd door Raak Schonderbuke in de jongensschool aldaar. Begint ook om 8 uur vrijdag de 9e. En het is vandaag 11 jaar geleden dat we afscheid namen van Billy Joe Royal in 2015. Hij scoorde onder andere met Hush.

Hij krijgt ook niet snel genoeg. Hij kent Get Enough of Your Love, Babe. Dat was Barry White met zijn diepe soulstem. Dit weekend, 10 en 11 oktober, dan organiseert voetbalclub KVZ Glabbeek in haar kantine mosselfeesten met ook koninginnenhapjes, stoofvlees en curryworsten op de kaart. Zaterdag is de keuken open om 17 uur en zondag tussen 11.30 uur en 14.30 uur. Meer info via jtruijens@gmail.com en dat vind je ook terug op onze website op de agendapagina. 6 oktober 2020. 6 jaar geleden namen we afscheid van deze Johnny Nash. Hij werd er 80.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

Ambiance, ja, dat is gegarandeerd met dit nummer Sweet Caroline, origineel van Neil Diamond. Dit was Christophe van Eigen Bodem. Nu zondag de 11e kan je komen wandelen. Tussen 7 en 3 kan je eraan beginnen vanuit de school De Prins aan de Boudewijnvest in Diest voor een oranje wandeling doorheen de omringende natuur.

Deelname 3 euro. En nog meer wandelen, maar dan voor de getrainde wandelaar. Tussen 8 en 3 kan je aan de Beeltjesdreef in Westerlo vertrekken voor de trailwalk over 7, 15 of 22 kilometer. En die loopt over harde paden en kronkelende boswegen. Meer info op de Facebookpagina van LIF Events. LIF, dat schrijf je L-Y-F. Je moet maar eens gaan kijken. Intussen wordt er weer gevoetbald in Denemarken. Denemarken-België bij de beloften. 0-0 nog altijd. En bij deze stand dan plaatsen de jonge duivels zich voor het EK. Over een kleine drie kwartier krijgen we daar uitsluitsel over. Intussen naar Nederland. Mariska Veres en de Shock

0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Service van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnel Service van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
5: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Ja, de man over wie dit nummer ging is inderdaad al niet meer onder ons. DJ Wolfman Jack, dat was Clap for the Wolfman van The Guess Who uit 1974. En vannacht krijgen we een historisch moment in het voetbal, vooral voor de Argentijnse voetbalfans. Want Lionel Messi neemt afscheid als voetballer voor de nationale ploeg. Dat gebeurt tijdens een wedstrijd tegen Benin. En dat het emotioneel zal worden, de wedstrijd kreeg al een speciale titel: The Night That No One Wants to End. Het afscheid van Lionel Messi vannacht van de Argentijnse nationale ploeg in een wedstrijd tegen Benin. En de Belgische belofte die houden voorlopig nog stand tegen Denemarken. Het is een 0-0, nog minder dan een half uur te gaan. En het is vandaag ook 6 jaar geleden dat de rockster en gitarist Eddie Van Halen overleed. En Eddie Van Halen was ook verantwoordelijk voor de rock solo in dit nummer van Michael Jackson. Hier is Beat It!

Nerpende gitaar, die waren van Eddie Van Halen, overleden in 2020. Je hoorde Beat It van Michael Jackson. We gaan er heel rustig uit, zometeen na het nieuws van 8, meer klassiekers. En wij spreken elkaar morgen om 6:00 gewoon opnieuw. Die van Lucifer krijgen het laatste woord met de stem van Margriet Eshuis. House for Sale.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De tweewekelijkse afvalophaling in Diest blijft voor beroering zorgen. Oppositieraadslid Karina Jankowski kaart maandagavond al klachten aan over geurhinder, maden en afval dat zich opstapelt tijdens warme periodes. Ook andere oppositiepartijen hebben stevige kritiek. Schepen van Milieu Miet Dirks van Groen erkent dat er problemen zijn gemeld en wil deze maand of ten laatste in november met Limburg.net rond de tafel zitten. Een terugkeer naar wekelijkse ophaling is voorlopig niet beslist. Sinds januari komt de afvalwagen in Diest om de twee weken langs, maar tegelijk werden de tarieven aangepast. De stad communiceerde eerder dat de tweewekelijkse ophaling deel uitmaakt van het nieuwe afvalbeleid. Maar heel wat bewoners zijn het daar dus niet mee eens. Meer betalen voor minder ophalen. Heusdezolder mag zich voortaan officieel een hartveilige gemeente noemen. De gemeente Heusdezolder kreeg het label van het Rode Kruis nadat ze de voorbije periode investeerde in zowel automatische externe defibrillatoren, AED's, maar ook in opleidingen voor het personeel.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Nicola Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder, barones Mirjam Ullens. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10 uur 's morgens, maar de jury raakte het niet eens, zegt journalist Nathalie Dijk.
5: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voor bedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die dood. De 3 rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren. En zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
4: Morgen kent hij normaal zijn straf. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was aanwezig bij de lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al aan dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. En wielrenner Jarno Widar heeft zijn eerste profzege beet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers Trevali Varesine. Widar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogačar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
5: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
6: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP,

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest. Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand.
2: Wow.
0: Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldert ze

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In alle middelbare scholen in Frankrijk worden de lessen geschrapt tot eind deze week. Dat heeft de Franse premier Le Cornu aangekondigd. Het is een beslissing van de Franse onderwijsminister. Bedoeling is dat scholen in gesprek kunnen gaan met de leerlingen. Al sinds vorige week zijn er hevige schoolprotesten in het land tegen de besparingen in het onderwijs. Vandaag was er een nationale actiedag. Volgens Binnenlandse Zaken waren er meer dan 250.000 betogers. In Parijs kwam het ook tot rellen met de politie. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten vernielingen aan winkels in het centrum. Er raakten ook meerdere politieagenten gewond. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was bij de lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al aan dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. Voetbal dan. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivel speelde 0-0 tegen Denemarken. Maar dat was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Het is weer de tijd van het jaar.
5: Halloween. Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoeleden, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoeleden, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
1: Antarctica, een van de laatste echte wildernissen op aarde. Op 9 februari 2028 neemt Koen Herbots je mee op een uitzonderlijke expeditiecruise naar het einde van de wereld. Vanuit Ushuaia vaar je aan boord van de luxueuze Hanseatic Inspiration richting het Witte Continent. Reis langs immense ijsbergen en spot walvissen en duizenden pinguïns. 18 dagen pure verwondering vanaf €16.940 per persoon. De plaatsen zijn zeer beperkt. Dromen zijn er om waar te maken. Bekijk de reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 9. Weijer-Nieuwerkerke 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Drugscommissaris Ine van Wijmers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in de hoofdstad. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
4: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht, niet aan een juist normen- en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
3: Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Darlene de Vos, organisatrice van Miss België. De man werd door een deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Het parket klasseert het dossier nu omdat er onvoldoende bewijs is. In Frankrijk heeft de politie vandaag 488 mensen opgepakt bij de schoolprotesten. Dat zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen en kwamen tot confrontaties met de politie. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Er raakten ook al 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten vernielingen aan winkels in het centrum. Er raakten ook meerdere politieagenten gewond. In Stockholm heeft de politie een man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man had een wapen bij en gedroeg zich agressief. De politie opende daarop het vuur. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal dan. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivel speelt 0-0 tegen Denemarken. Maar dat was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Morgen komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen over de begroting. De Wever moet op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vooruit vicepremier Van den Broeke liet al van zich horen tijdens een gastcollege aan de UGent. Hij had het er onder meer over de maatregelen tegen langdurig zieken en werklozen. U hoort politiek journalist Karel Latré.
4: Ik heb toch heel goed begrepen dat Vooruit en Van den Broeke hier eigenlijk zegt deze begrotingstabel is dramatisch. Ook in die tabel van de Wever staat één grote lijn met heel veel centen bij, namelijk dat als het leven duurder wordt, dan zouden de lonen wel blijven stijgen, maar niet de uitkeringen. En dat is een brug te ver voor Vooruit.
3: Vooruit vindt niet dat er alleen geld gezocht moet worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dat net de sterkste schouders ook wat meer kunnen bijdragen. Er staat opnieuw een olietanker in brand in de Zwarte Zee voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip geraakt door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd gered worden. Volgens Oekraïne maakt het schip deel uit van de Russische schaduwvloot. Vanmorgen werden er voor de kust van Bulgarije ook al twee vrachtschepen getroffen. En gisteren werd een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen twee doden. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man had een wapen bij en gedroeg zich agressief. De politie opende daarop het vuur. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal al wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Morgen komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen over de begroting. De Wever moet op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vooruit vicepremier Van den Broeke liet al van zich horen tijdens een gastcollege aan de UGent. Hij had het er onder meer over de maatregelen tegen langdurig zieken en werklozen. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
4: Ik heb toch heel goed begrepen dat Vooruit en Van den Broeke hier eigenlijk zegt deze begrotingstabel is dramatisch. Ook in die tabel van de Wever staat één grote lijn met heel veel centen bij. Namelijk dat als het leven duurder wordt, dan zouden de lonen wel blijven stijgen, maar niet de uitkeringen. En dat is een brug te ver voor Vooruit.
3: Vooruit vindt niet dat er alleen geld gezocht moet worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dat net de sterkste schouders ook wat meer kunnen bijdragen. Er staat opnieuw een olietanker in brand in de Zwarte Zee voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip geraakt door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd gered worden. Volgens Oekraïne maakt het schip deel uit van de Russische schaduwvloot. Vanmorgen werden er voor de kust van Bulgarije ook al twee vrachtschepen getroffen. En gisteren werd een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen twee doden. En over een uurtje speelt Lionel Messi zijn laatste match met Argentinië. Messi is 39 en speelde 207 matchen met de nationale ploeg van zijn land. Hij werd wereldkampioen in 2022, won twee keer de Copa America en pakte ook Olympisch goud in 2008. Met 125 doelpunten is Messi topschutter aller tijden. Straks neemt Argentinië het op in een vriendschappelijke match tegen Benin. Het stadion in Buenos Aires is met 80.000 fans volledig uitverkocht. Vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Over.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Morgen komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen over de begroting. De Wever moet op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vooruit vicepremier Van den Broeke liet al van zich horen tijdens een gastcollege aan de UGent. Hij had het er onder meer over de maatregelen tegen langdurig zieken en werklozen. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
4: Ik heb toch heel goed begrepen dat Vooruit en Van den Broeke hier eigenlijk zegt deze begrotingstabel is dramatisch. Ook in die tabel van de Wever staat één grote lijn met heel veel centen bij. Namelijk dat als het leven duurder wordt, dan zouden de lonen wel blijven stijgen, maar niet de uitkeringen. En dat is een brug te ver voor Vooruit.
3: Vooruit vindt niet dat er alleen geld gezocht moet worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dat net de sterkste schouders ook wat meer kunnen bijdragen. Er staat opnieuw een olietanker in brand in de Zwarte Zee voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip geraakt door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd gered worden. Volgens Oekraïne maakt het schip deel uit van de Russische schaduwvloot. Vanmorgen werden er voor de kust van Bulgarije ook al 2 vrachtschepen getroffen. En gisteren werd een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen 2 doden. En over een uurtje speelt Lionel Messi zijn laatste match met Argentinië. Messi is 39 en speelde 207 matchen met de nationale ploeg van zijn land. Hij werd wereldkampioen in 2022, won 2 keer de Copa America en pakte ook Olympisch goud in 2008. Met 125 doelpunten is Messi topschutter aller tijden. Straks neemt Argentinië het op in een vriendschappelijke match tegen Benin. Het stadion in Buenos Aires is met 80.000 fans volledig uitverkocht. Vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Drugcommissaris Inne van Wijmeer strekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmeers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk om meer dan 6500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief waarna de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in een beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken, maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen, maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.